0: i5 gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
13: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
14: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
16: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
16: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
16: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
16: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwillig.

0: ja, gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
1: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We testen de kennis van het Oostends dialect van de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek heb ik een woord gevonden dat je volgens mij niet zal kunnen thuisbrengen. Even kijken, stiemel.
4: Stiemel, ja. Stiemel ken ik wel, hè.
3: Ah, toch.
4: Edwin, maar ja, ik heb het zoveel horen gebruiken. Stiemel, en er zijn er ook die zeggen stiebel. Yes, stiemel. Stiemel, dat betekent hij is dronken. Hij is bezopen. Dus hetzelfde als braak, dronken. Er zijn nog heel wat woorden voor dronken in het Oostends. Maar een van de oudste en mooiste volgens mij is stiemel. Je stiemel.
3: Stiemel zat gezegd?
4: Nee,
3: of?
4: Nee, gewoon je stiemel.
3: Stiemel.
4: Stiemel. En zoals er vaak gebeurt met de m in het Oostends, die b wordt, zijn er ook die zeggen stiebel.
3: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
7: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
6: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
7: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
6: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
6: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
7: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
6: Jullie verwachten best wel veel mensen.
7: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
6: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
7: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
6: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
7: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reivij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reivij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Björn Antsheuw.
1: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
2: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
3: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
6: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
6: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Magerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
6: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
0: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
6: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
11: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
12: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
13: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
14: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
6: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
0: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
6: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
6: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
16: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
6: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
9: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
6: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
6: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
23: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
6: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
6: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
0: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
6: Meer regionieuws over een uur.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
0: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
9: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het 4e kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
0: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
6: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
6: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
16: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
11: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
12: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Roland, welk woord bekijken wij vandaag?
14: Wel, vandaag wil ik het dus hebben over een woord dat eens enorm veel te Oostende gebruikt werd. Het woord visbak. Soms hoort men nog wel eens zeggen, je ging mee met de visbakken naar Island. Wat is zo'n visbak? Voor Oostende begon het vissen met stoomvaartuigen vanaf 1884. Toen bleven de zeilvisvaartuigen meestal in handen van enkelingen, kleine reders. De stoomvaartuigen daarentegen waren duur en meestal het eigendom van een grote rederij, van een groot kantoor. Vandaar ook de uitdrukking, als men iets van een ander gebruikt of zomaar zonder zijn medeweten ontleent, dan zegt men, het komt van het groot kantoor. Dit kantoor komt uit het Frans comptoir, toonbank of plaats waar gerekend wordt uit compte, rekenen. Die stoomvaartuigen hingen vooruit dankzij stoom verwekt door kolen in een oven. De plaats in het scheepsruim met kolen en oven werd het stookhol genoemd. De werkvoorwaarden waren er vreselijk. Dit type van vaartuig werd in het Oostens ook kolenschroever genoemd, want het ging vooruit dankzij een schroef dat draaide met behulp van stoomkracht. In die begintijden van stoom waren er die het probeerden met drijfnetten. Die kolenschroevers werden dan stoomdrifters. Die welke visten met een sleepnet of treil waren stoomtreilers. Welnu, onze visbakken, dat waren de stoomtreilers. Die waren na 1963 alle definitief vervangen door motortreilers.
1: Bedankt Roland de Snerk voor deze uitleg. Blijf luisteren.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
6: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
6: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael Vanille.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
15: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
15: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
15: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
15: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
6: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
6: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
6: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
0: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
6: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
21: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
22: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
23: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
15: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
15: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen? Zijn er wat problemen?
2: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
2: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
8: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking, Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
3: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
26: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
28: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Romina van Horen.
30: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
31: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
30: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
19: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
19: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
19: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
19: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
19: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
19: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
7: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
11: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
11: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
13: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
14: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
17: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
20: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
18: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
18: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
18: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
21: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
18: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
7: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde

0: aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
5: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
6: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Testen vandaag de kennis van het Oostends en we doen dat met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, ik zie hier in je woordenboek een kort woord staan. Wat betekent nut?
8: Ja, nut, als je goed kijkt, Edwin, ga je zien dat er 2 betekenissen zijn. Dat nut 2 keer vermeld is. Nut gebruikten we inderdaad als klein kind in de betekenis van plezier, vreugde, pret. Dus een nut was geen verkleinwoord van neute, want we zeiden ook men daar een neut had en zelfs men daar een nui had, men daar een neu had. Dat waren allemaal woorden die we gebruikten. Maar nut is natuurlijk het meest gekend door de liefhebbers van groenten en van moestuintjes als struik. Ik denk dat die mensen die een moestuin hebben weten dat er 2 soorten prinsessenboontjes zijn. Zo heb je die prinsessenboontjes die aan staken hangen, dat zijn dan de persenbonen. En die welke aan struiken zitten, dat zijn dan de nuttenbonen. Een nut is dus een struik.
7: Ja, maar ook leuten en plezier dus.
8: Ook leuten en plezier.
7: Ja. Morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
3: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude

0: leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool, Muriel Julet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
11: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
12: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
13: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij? Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit. U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
14: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
14: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
14: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
14: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
16: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombe, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stem. stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
5: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
6: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
11: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
11: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
11: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
17: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
18: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
21: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Beste Noordzee mensen, ik ben hier nog eens met een leuk woord van vroeger. Ditmaal gaat het over een luiwagen. Een luiwagen is een harde borstel, een stijve borstel in het Nederlands. In de tijden dat de duvel nog jong was, werd het dek van een schip, een vaartuig, daarmee goed geveegd of geschrobd. Het is eigenlijk een raar woord, hè, die luiwagen. Het moet ook gezegd worden dat je niet te hard en te luidruchtig mocht bezig zijn met die borstel, want dat kon de vissen onder de kiel wegjagen. En ook dit nog bijgeloof, in de korrewagen is de vis het schip jagen. Op dek moest ervoor gezorgd worden dat het visnet niet geraakt werd door je borstel. Allee, dat weten jullie nu ook, hè? Een harde borstel is een luiwagen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
11: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
11: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
11: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
11: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
11: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
11: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
11: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
11: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
11: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
11: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
6: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
13: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
14: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
4: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
6: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
11: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
6: het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
11: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
6: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
6: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
18: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
11: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn
16: kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
16: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
16: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Maxime Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
16: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
16: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
16: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
19: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
20: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
7: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
16: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
16: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
16: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
6: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
16: Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter

0: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
1: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
3: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
6: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
9: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
10: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Dirk Beirens, je hebt het vandaag over het Heemkundig Museum. Meer bepaald over de verschillende locaties daarvan.
12: Ja, we spreken nu van het Oostends Historisch Museum De Platen. Maar de collectie werd al opgebouwd vanaf 1899, toen schepen Liebaert het initiatief nam om een oude winkel in de Kerkstraat te gebruiken voor Folklore Museum. Dat werd afgebroken voor de uitbreiding van de Albertschool en het museum met een nieuw gebouw werd ingericht in het Maria Hendrika Park. Dat sloot zijn deuren van 1914 tot 1932, met alle gevolgen voor de verzameling. Het nieuwe museum ging open in 1932 in het Fort Napoleon, maar weer was de oorlog een spelbreker. Na de Tweede Wereldoorlog opende Frank Edebouw een klein heemkundig museum in de Koninklijke Gaanderijen, maar het moest wegens weer restauratie verhuizen. Uiteindelijk kwam het dus in het gloednieuwe Feest- en Cultuurpaleis terecht, met nog een tussenfase in de Schouwburg, het is te zeggen eigenlijk de zaak Chépan, en op 15 juli 1970 Feest- en Cultuurpaleis. Maar het museum daar moest dan 2000 weer de deuren sluiten en de collectie kwam uiteindelijk in 2002 op zijn nu bekende plaats in de Lange Straat in het Stadsmuseum terecht.
11: Hoeveel verschillende locaties heeft dat museum gekend?
12: Ja, dat zal er ongeveer een zevental geweest zijn.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in

0: regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 85-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
4: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
11: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
6: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antzeeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
18: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
18: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurzaal, waar we naar uitkijken.
18: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
18: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
18: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
18: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
18: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
7: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
18: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
7: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
20: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
21: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
22: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Makerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
18: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
18: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
18: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
18: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
18: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
18: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
3: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
21: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
4: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Frank Goemene, we hebben het opnieuw over de Oostendse Compagnie. Je zei eerder met 13 schepen.
6: Ja. Wel, wij lezen in het jaarboek van de Marine Academie van 1938 dat de Oostendse Compagnie op zijn hoogtepunt 13 schepen beschikte. Nu, wat blijkt uit die schepen? Dat die schepen nooit in België gemaakt zijn of in Vlaanderen, het toenmalige Vlaanderen, gemaakt zijn. Ze zijn gemaakt in voornamelijk Holland. Er zijn er 3 gemaakt in Londen, de streek van Hampshire. En er zijn er 2 gemaakt in Hamburg. Tweede eigenaardige opmerking is dat geen enkel schip in bezit was van een Oostendenaar. Het was telkens een combinatie, oftewel waren het Gentenaars, oftewel waren het Amsterdammers die hier hun schip legden, een zekere Van der Grift, oftewel waren het mensen uit Maastricht die naar hier kwam, oftewel waren het mensen de Pret bijvoorbeeld uit Antwerpen of Soenen terug uit Gent. Dus u ziet, Oostendenaars niet, dus het waren andere mensen die brood zagen in die Oostendse Compagnie om die Oostendse Compagnie te laten groeien. Dat gaf ook mee, als je schepen aanhad, dan had je ook laadkaaien nodig en dan had je ook laadhuizen nodig. En die ontpopten zich in het vlotdok toen al.
14: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: wat we blijven innoveren. En dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Ier.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
16: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
16: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
14: En info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
21: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
20: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
16: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
16: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik luister alle dagen op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
16: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
16: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
16: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
16: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
8: Regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
17: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
16: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
17: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
16: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
17: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
16: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
17: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
16: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
17: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
16: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
17: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
16: Dat is op een bepaald moment gestopt?
17: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
16: Wat is er nu geworden van het zwembad?
17: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
23: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
24: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
25: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
18: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
6: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
18: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
6: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
18: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
6: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
7: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
8: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het Oostends dialect met Roland de Snerk en vandaag een nieuw woord, Roland.
9: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier met een gewoon Oostends woord waar wel een en ander over te vertellen valt, namelijk een laarze. Dat is een laars. Heel lang geleden bestond de laars nog niet, maar wel lange kousen en bollende broeken. Voor bepaalde omstandigheden droeg men, net als nu nog wel eens in Duitsland, lederen broeken, in het Duits lederhozen. Met een stevige assimilatie krijg je uit lederhozen leerze en het Nederlands dan laars. Ons West-Vlaams laarze staat dus wat dichter bij de oorsprongen van dit woord, al hebben onze voorouders ook de R in laarze weggeassimileerd. De vissers droegen soms broeken met laarzen eraan verbonden. Dat waren dan broeklaarzen. En dan heb je die Oostense vissersfamilie, Terry, die de stiermalaarzen genoemd werden. Reeds 150 jaar geleden was er een familielid die deze bijnaam, toenaam of lapjesname verdiend had. Dat was een stierman die allicht iets in verband met de laars moet voorgehad hebben. Maar dat is uit die zeer lang vervlogen tijden niet te achterhalen. Een

0: van de mooiste Oostense volksliederen gaat trouwens nu nog over stiermalaise. Stiermalaise dus, stierman Laars.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
2: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Meerdse Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
9: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
9: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
9: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
9: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 85-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Van nog een keer, pruutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kursaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
15: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
16: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
17: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt.
18: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
18: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
8: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
10: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
9: U ziet dat helemaal zitten?
10: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
10: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
11: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
12: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
13: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Dirja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
22: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
23: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over het koninklijk jacht van Leopold II.
24: Ja, het koninklijke jacht van Leopold II, de Alberta. Het was inderdaad een maritieme traditie, daterend zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog, toen de Europese vorstenhuizen en de grand chichi eigenlijk zich gaarne lieten helden door het erop nahouden van een luxe jacht en zo mogelijk het deelnemen aan het mondaine gedoe op zee. En natuurlijk, Leopold II mocht niet onderdoen. Leopold II huurde, hij kocht niet, hij huurde en dan nog voor persoonlijk gebruik en met geld uit eigen zak. Vanaf 1898, hij huurde het stoomschip Alberta. De huur, het onderhoud, het in de vaart houden, betekende uiteraard een hele zware kost, want het was een luxe jacht. De Oostendenaars omschreven de Alberta als de boot van de koning Leopold. En iedereen keek op naar de boot van koning Leopold als die aangemeerd lag hier in Oostende. Het was een mooi fraai schip, een van de mooiste jachten van zijn tijd. Indrukwekkend van afmetingen. Voor een buitenstaander best te vergelijken met het schoolschip Mercator. Iedereen kent de Mercator. Het was zelfs nog een stuk langer. Het jacht werd gebouwd in Schotland. Ten tijde van Leopold II is de Alberta steeds blijven varen onder Engelse vlag, met Oostende als uitverkoren thuishaven. Het jacht werd geleid door Engelse officieren en de 60-koppige bemanning zelf was op uitzondering na volledig Engels.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
5: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
9: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Coritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
7: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
11: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
12: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
11: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
12: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
11: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
14: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
17: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
18: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
15: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
12: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
12: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
12: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
12: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
12: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
12: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Anseeuw.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
4: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
7: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
6: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
7: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
6: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
7: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
6: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
7: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor mij is dat een beetje terustig, maar goed, als je...

0: gehoord dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten. Dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
1: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
2: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
3: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
6: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso al voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
6: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
10: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
10: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
11: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
6: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
6: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
6: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
6: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
6: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
6: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
6: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
14: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
18: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
19: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
9: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
20: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
10: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
10: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
22: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Glenn Dangro.
25: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaré.
27: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
28: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
10: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
10: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
11: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
12: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
23: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
15: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
23: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
15: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveil. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
23: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
23: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
23: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
23: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
23: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
23: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
17: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
10: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
10: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
28: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
9: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
14: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
18: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
18: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
23: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
28: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
10: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
10: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
23: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
23: U ziet dat helemaal zitten?
1: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
23: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
1: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
23: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
1: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
10: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
7: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
8: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
9: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arnaud.
10: Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
15: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
15: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
14: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
15: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
14: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
14: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
18: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
21: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
22: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn.

een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je zeer laag

0: drempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Ostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
7: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
8: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
9: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 20 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
11: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
11: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
11: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
13: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
11: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
10: U ziet dat helemaal zitten?
11: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
11: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
11: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13.30 uur komen de beste internationale showbands naar het Coritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8 uur vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
11: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de wijkprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
17: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieus over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
17: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
17: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
17: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemeesch.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
22: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
23: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
24: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
20: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
20: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
9: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
12: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
10: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
12: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
12: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
20: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
16: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
18: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
26: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
10: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
13: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
14: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
15: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
18: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
19: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
19: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
19: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
19: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
24: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
25: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de...

0: naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek

0: vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
5: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
6: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
7: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
0: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
3: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
0: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
3: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveil. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
14: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
18: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
9: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Wandegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
23: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
24: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
25: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
27: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
27: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
27: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
27: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
27: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
27: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
27: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
27: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee Regio Nieuws.
9: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
9: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten.
1: Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
0: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
27: Noordzee, dagklapper.
20: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Coritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
21: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
22: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag, waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten, en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
23: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
25: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
6: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
25: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
25: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
25: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
25: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
25: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
25: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
25: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
6: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
0: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
14: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
16: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reveil. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
24: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
9: U ziet dat helemaal zitten?
24: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
24: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
24: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
5: Ik vind onze

0: van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out, check it out.
1: De Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
6: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
6: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
6: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
6: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
6: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
6: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
6: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
6: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
5: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
7: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
5: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een

0: speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
1: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Coritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8 uur vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
13: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
14: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
8: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
0: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
0: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphonse Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
22: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
23: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
17: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
25: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
17: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
25: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
25: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
17: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
25: Jullie verwachten best wel veel mensen.
17: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
25: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
17: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
25: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
17: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
11: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
11: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
11: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
16: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
18: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
19: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
25: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
26: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
25: U ziet dat helemaal zitten?
26: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
25: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
26: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
25: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
26: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
1: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
25: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
25: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
25: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
25: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
25: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
25: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
25: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
25: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
25: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
25: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
7: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
10: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
1: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
16: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
19: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
25: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
13: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
25: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
13: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
25: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
25: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
25: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
25: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
25: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
25: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
22: Nieuws en info aan de kust.
24: Thuis aan de kust.
22: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie.

0: Circle of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
1: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
2: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
3: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
5: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
5: Oostende neemt verschillende maatregelen in de

0: strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
1: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Dit is Radio Noordzee. Regionieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reveil. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 20:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
12: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
13: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen vier zijn met geen WM en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
16: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
16: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
16: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
16: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
1: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
22: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
23: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
24: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
21: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
8: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
7: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
8: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
7: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
9: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
11: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
15: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
15: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
15: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
15: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
15: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
15: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
1: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sifan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
18: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
18: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
18: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
18: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de braderie aan zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13.30 uur komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
8: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
10: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
12: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
13: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
13: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
13: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
13: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
13: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
13: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
13: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
13: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
13: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
20: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
13: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
13: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
22: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
24: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
25: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
26: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
27: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegwerken. wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
13: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
20: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
13: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
20: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
13: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
20: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gael Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
7: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
2: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars. Die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
3: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
4: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog

0: werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
3: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
12: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13.30 uur komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8 uur vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
13: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
13: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
13: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
13: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
15: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
16: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelovigen. De speler ooit in Oostende.
17: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
20: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
21: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
19: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
21: U ziet dat helemaal zitten?
19: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
21: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
19: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
21: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
19: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid.
21: Burgemeester John Crombé.
0: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
21: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
21: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
3: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
7: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
26: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
27: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
28: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
21: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
21: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
21: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
21: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
8: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
21: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
8: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
21: Dat is op een bepaald moment gestopt?
8: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
21: Wat is er nu geworden van het zwembad?
8: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
10: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
21: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
20: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
21: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
20: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
21: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
20: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
4: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
10: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
15: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
10: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
20: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Kursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
22: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kursaal, maar ook van ons als conservatoren, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombe, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiesen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
13: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
14: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
15: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
3: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
3: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
3: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
3: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
19: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
21: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
22: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
16: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
9: U ziet dat helemaal zitten?
16: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
16: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
16: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
27: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
27: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
27: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent, en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
27: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
27: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
27: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
27: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
27: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool, Muriel Julet.

0: En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Ostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als de Paulusfeest een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
7: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
8: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
9: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in

0: één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dat nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
5: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
2: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
5: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
2: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
11: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
12: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 85-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
13: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
19: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
20: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
17: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
22: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
22: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel snel we kunnen. Maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
22: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
22: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
5: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
24: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
5: U ziet dat helemaal zitten?
24: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
5: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
24: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
5: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
24: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
7: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
8: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen School?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd, speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
9: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voor een grote actie op het strand in het kader van Rijvij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Rijvij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Coritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8:00 vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Insor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Insor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
20: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode periode van ruim 3 maanden.
2: Dus het is het Drieluik en het Douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
22: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
21: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
21: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
21: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
21: Meer regionieuws over een uur.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
11: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Kortek Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
21: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
21: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
26: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
27: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
28: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegwerken. wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
10: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
10: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
10: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
10: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
21: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen.

0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Ostends schepen.
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
6: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
7: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
8: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
0: U ziet dat helemaal zitten?
1: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er

0: voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
0: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
7: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet, en het spreekt een beetje tot de verbeelding, dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
13: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
14: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
14: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
15: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
16: dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
17: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
2: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
0: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
2: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
20: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
20: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
5: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
8: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
9: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
10: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
20: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
20: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
20: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Burkwani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
19: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
19: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
19: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
19: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
19: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
19: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
17: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
21: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
17: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
17: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
20: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
17: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
22: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
23: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
27: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
20: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
21: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
21: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
21: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
21: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
21: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag, nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
6: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
6: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
6: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
6: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
6: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
6: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
6: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
6: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
11: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
15: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
15: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
14: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
15: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
14: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
14: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
17: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
19: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
10: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
22: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
17: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
24: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
24: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
24: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk.

0: de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
7: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
8: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Makerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
3: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
3: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur.

0: van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
3: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
6: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de eerste levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
16: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
17: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
3: Maxime Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
3: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
19: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
20: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
20: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
20: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
20: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
20: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
20: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
20: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
20: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hello, I'm Dario Durja.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
27: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
28: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
29: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
31: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
30: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
2: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
6: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
5: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
7: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reivij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reivij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
28: Maar we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
7: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
7: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
14: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
7: Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
31: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
17: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
18: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
14: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
14: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
21: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
14: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
7: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
28: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
7: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Radio
21: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 8 uur vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
9: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
10: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
7: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
20: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
7: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
7: Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
20: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
20: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
20: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
20: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
20: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
21: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
14: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
7: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
28: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
7: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
17: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
18: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
23: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
7: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
21: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
7: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak.

0: opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn? Zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
1: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
10: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
11: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
12: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met

0: eerste vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
1: Well, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
6: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf,
9: cijfers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
0: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
9: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
0: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
9: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Carritech Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En dan wacht u vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
0: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
15: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
16: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
17: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
18: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het kurszaal waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
9: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
20: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
0: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
20: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
0: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
20: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
20: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
6: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
25: Dat is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
26: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
5: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
6: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
19: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is Waland gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
0: U ziet dat helemaal zitten?
19: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
0: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
19: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
0: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
19: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
14: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie.
1: collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
14: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
15: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
9: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
19: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
0: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
19: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
0: U ziet dat helemaal zitten?
19: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
0: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
19: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
0: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
19: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
24: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
19: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt.
26: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
27: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Mooie woorden uit het Oostends dialect. We bespreken ze vandaag met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, een van die woorden in je woordenboek, lokkenbrood.
28: Ja, heel mooi woord, Edwin, en gemakkelijk te onthouden, want het is dus wel degelijk een brood waarmee je kunt lokken. Lokspijs, dus het wordt letterlijk gebruikt en ook figuurlijk. Als je dus letterlijk iets van eten of zo legt om dieren te lokken, dan is dat lokkenbrood. Maar je kunt dat ook figuurlijk gebruiken, iets waarmee je personen aantrekt, ook dat is dan lokkenbrood. Ja. Een bijzonder duidelijk woord.
2: Ja, het is geen bepaald type brood om zelf op te eten, zoals koekenbrood en breinbrood.
28: Nee, het kan van alles zijn. Het kan brood zijn, het kan graan zijn. In vele gevallen was het natuurlijk brood, vandaar ook het woord lokkenbrood, maar het kon van alles zijn om te lokken.
2: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
17: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
17: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
0: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
17: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
17: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
17: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
17: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
0: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
0: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
8: Van Martin is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ-Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
11: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
11: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
5: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong. Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
11: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het

0: park. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dat nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reivij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reivij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
8: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
9: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
10: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
11: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 85-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag

0: speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
8: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
8: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
8: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
8: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
8: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
8: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
8: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
8: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
12: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
7: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
13: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
7: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
14: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag hebben wij het over het woord recorde. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat recorde precies betekent.
19: Te Oostende gebruikt men niet het woord veter, noch schoenveter. Vrij algemeen klinkt het recorde. Je recorde is open, je moet je recorden toedoen. Ik zei vrijwel algemeen, maar er zijn er toch die het woord schoestrek gebruiken. Al moet hieraan direct toegevoegd worden dat schoestrek enkel gezegd wordt als de veters geknoopt zijn. Het in het binnenland gebruikte nestels komt bij ons niet voor. Dit nestels is zeker ook een mooi woord en houdt verband met ons vernestelen, vernesselen voor, verstrikken, verwarren. De oorsprong is natuurlijk het woord nest. Een vogelnest bestaat trouwens heel vaak uit in elkaar gedraaide en vervlochten twijgjes en sprietjes. Dit is het moment om te vermelden dat ik in Flemings boek, 17e eeuw, over het beleg van Oostende, het woord nestelink gevonden heb voor erelint, lint met ereteken. Het staat er als welke schipper door den heren gouverneur van der Noot met 3 stukken gouds werd beschonken, welke hem met een zieden nesteling op zinnen boezem worden vastgemaakt. Maar terug naar onze recorden. De oorsprong is geen eenvoudig. Koorden waarmee men kan rijgen. Rijgkoorden dus. Nu zou men kunnen vermoeden dat er een ouder rigkoorde was die door assimilatie, verlies van de ge dus, rigkoorde werd. Niets is minder waar. In het Middel-Nederlands zei men niet riegen, maar rieën. Met andere woorden, rigkoorde is een zeer oude vorm zonder ge.
20: Tot zover Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Dit was het Oostends dialect.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
24: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
23: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
24: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
23: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
24: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
28: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
24: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
23: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
24: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
23: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
24: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kursaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
7: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
8: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
9: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
11: wat we blijven innoveren. En dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
4: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oh, dat is nog de Lucie Loes en de Tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
11: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
12: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
13: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
15: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
21: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
22: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
23: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Gids Bart Plasgaard, je hebt het vandaag over een Oostense schrijver, over Gaston Duribreu.
25: Ja, het is toch een gekende persoon in Oostende. Gaston Duribreu werd geboren in 1903. En zijn vader was afkomstig van Frans Vlaanderen van Boeschepen. En zijn moeder kwam uit Gent. En vader was ook Frans soldaat geweest, 3 jaar. En nadien werd hij koetsier in een Ieperse familie. Dus ze hebben een eindje in Zuidwest-Vlaanderen gewoond. Maar rond 1900 verhuisde familie Duribreu naar Oostende. En Gaston gaat naar het Onze Lieve Vrouw College in Oostende, waar hij humaniora volgt. Hij was niet zo sterk in wiskunde, maar wel briljant in talen. Hij was geen grote knobbel in wiskunde, maar hij was wel een briljant in talen. Maar heeft daar eigenlijk relatief weinig mee gedaan. Tot op een bepaald ogenblik dat hij vond dat hij absoluut geen slager wil worden zoals zijn vader. En hij gaat het hoteliersvak in, trekt een 3-tal jaar naar Duitsland. En hij komt terug en hij opent dan op 25-jarige leeftijd het Hotel du Parc in Mariakerke. En heeft dan ook al is begonnen met de literaire atelier, waar dat schrijvers eigenlijk heel regelmatig naar Oostende kwamen. En naast hotelier was hij eigenlijk ook auteur. Hij deed dat een klein beetje in zijn vrije tijd. Hij sprak van zichzelf dat hij eigenlijk een seizoensarbeider was, dat hij in de zomer hotelier was en in de winter dan begon te schrijven. Hij had 2 grote thema's. Het eerste thema was vooral de visserij, de zee en de duinen. En dan natuurlijk is er in Wereldoorlog 2, heeft hij die thematiek ook in heel veel van zijn romans terug opgenomen. En in totaal heeft hij dus meer dan 17 romans geschreven, 4-tal verhalen en 2 studies, eigenlijk studies over de zee en over het vissersvolk. En wat er ook leuk is, is dat het borstbeeld van Gaston Duribreu door de kleinzoon geschonken is aan de bibliotheek. En die staat nu op dit ogenblik in de leeszaal.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
24: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
24: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
24: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
14: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
15: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
12: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
13: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
17: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
18: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
18: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
18: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
24: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
24: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
26: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
18: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
26: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van het toenmalig stedelijk

0: De meest uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
7: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
8: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
9: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Aircrash.

0: Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
2: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
2: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
6: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
15: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
17: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Beste Noordzeemensen, ik wil jullie eerst en vooral in herinnering brengen dat het Oostense woord voor pantoffels sluffers is en dat bepaalde pantoffels, turnpantoffels bijvoorbeeld, ook kajuten mogen genoemd worden. Maar nu eerst over die sluffer. Dat komt voor in een leuk woord, namelijk ons woord voor een volksbal of een volksfeest. Was er in vroegere tijden een bal in het casino, dan gingen de volksmensen bij de ingang kijken naar die mooi opgedirkte feestgangers, naar hun haar, kledij en schoenen. En dat waren chique en dure schoenen. Vandaar dat, als die gewone mensen ook eens naar een bal konden trekken, in de nieuwe zalen bijvoorbeeld, dat er dan gedacht werd aan hun minder te prijzen schoeisel en dat de naam voor een volksbal werd een slufferbol.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
9: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermessen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
9: U ziet dat helemaal zitten?
4: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
4: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
4: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
22: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
22: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
22: Maxime Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
22: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
22: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
0: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
22: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
20: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
23: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Het is het buurt Jurgen de Driehapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
10: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk, af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
12: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Hina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
27: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
27: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
27: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
27: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
28: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
28: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, al de leerkrachten, al de collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
28: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
28: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
28: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilen School, Muriel Julet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. We zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
15: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
16: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
2: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
2: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
0: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
18: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
18: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
18: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
18: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
18: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
18: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
21: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
22: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
12: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
11: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
14: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Het is jouw West-Vlaams radio met het Oostends dialect. Vandaag hebben wij het over het woord ollegatschaarder. Klopt dat, Roland de Snerk?
24: Ja, ollegat betekent natuurlijk aars of aarsopening. Dat kent iedereen nog. Maar je had de Oostende ook een ollegatschaarder en zelfs de ollegatschaarder. Een ollegatschaarder was dood eenvoudigweg een haarkapper, de coiffeur dus. Maar de ollegatschaarder, dat was Colin Manchet, een meer dan zonderlinge Oostendse coiffeur die tussen beide oorlogen te Oostende door de gehele goegemeente gekend was. Hij was een beetje speciaal. Hij durfde zo bijvoorbeeld wel eens met een schaars in zijn handen, dat was dan een scheermes, tegen een schrikkende klant zeggen: "Jouw leven ligt in mijn handen." Dat was zeker voor een kapper bij het oor getrokken. Ollegatschaarder mag niet verward worden met ollegatschopper. Dit woord bespraken we eerder reeds en het betekent schoen met zeer scherpe top, met een smalle neus dus. Velen weten niet dat er nog een ouder woord is voor kapper, maar het is nu vrijwel vergeten. Al kennen alle oudere stadsgenoten het nog, maar ze gebruiken het niet meer. Dat is perquier. Perquier komt uit het Spaans peluquero en is verwant met paruk, pruik. Vroeger waren haarkappers vaak ook pruikenmakers. Twee andere bijna verdwenen woorden in verband met de haarkapperij zijn kloren en een kloorkam. Kloren is inderdaad kammen. Met een kam de haren ontwarren of ordenen dus. Kommen naar kloren, ik zal mijn haar kammen. En een kloorkam, dat is dan een gewone of een zakhaarkam. Waarom te Oostende niet heel gewoon kam, zoals overal? Wel, kam had al een betekenis, namelijk een verhaalklamp of hoornklamp op de boeg van een vaartuig. Daarin kon men een tros of touw gehaakt houden. Vandaar dat de haarkam dan maar verduidelijkt werd als een kloorkam. Nu moet je er maar een keer kijken als je er nog niet naar de ollegatschaarder moet.
23: Dat is een heel mooi en een heel leuk woord. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
28: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
28: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
28: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
28: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
28: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Julet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
28: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
28: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
28: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
28: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
28: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Julet.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
0: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
2: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
2: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
15: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
28: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
25: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
15: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
15: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
15: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt

0: komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in de grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Cursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws.

0: nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
3: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
3: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd. Een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn. En het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen. Maar voor de mensen is het duidelijk. Van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
3: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
3: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. Ja, we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
16: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
18: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1901.
19: De komst van het buurthuis zou wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
20: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Guy de Lange, we hebben het vandaag over oesterkwekerijen.
21: Ja, oesters. Een schelpdier, voor de ene een delicatesse, voor de andere niet te eten. Maar in 1765 was er reeds een eerste oesterpark in Oostende opgericht. Oesters werden gekweekt in bassins langs de haven die in verbinding stond met het zeewater. Zeer snel kwamen nieuwe parken in onze stad en kende de florerende handel niet alleen zijn oorzaak bij het opkomende Belle Époque kusttoerisme, maar ook het transport naar het binnenland. Het vervoer gebeurde in die tijd via waterwegen. Het ging vrij vlot, want zelfs na 3 dagen waren de dieren al in Antwerpen, Brussel en Leuven. Halfweg de 19e eeuw ging het met de spoorweg, waardoor alles nog veel sneller ging. Rond die periode was er een jaarlijkse export vanuit onze kust van vele miljoenen oesters naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, zelfs tot in Rusland en de Balkanlanden. Tussen 1860 en Wereldoorlog 1 werden er een 20-tal oesterparken hier opgericht. Dit wees duidelijk op het succes van de oesterkweek. Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam daar verandering in door een dodelijke ziekte bij de oesters. Er was minder aanvoer, de prijzen schoten de lucht in en de oester stond enkel nog op het menu bij de bedere goede familie. Net voor Wereldoorlog 1 werkten nog 275 mensen in Oostende in de oesterkweek. Na de Eerste Wereldbrand was de oesterkweek nagenoeg geheel van de kaart geveegd. Installaties waren vernield, voorbije 4 was er geen handel en na de oorlog was de internationale economie volledig ontwricht. Vandaag zijn bijna alle sporen van de ooit zo florerende handel in oesters volledig verdwenen. De oesterkwekerij aan de Spuikom is nog een laatste getuige en op het Hazengras vinden we nog de Oesterbankstraat die verwijst naar de eerste locatie van de oesterputten in 1765.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
6: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
8: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
22: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
25: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
15: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint
11: de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
12: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
13: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermessen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
8: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
3: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
14: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
13: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
14: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
13: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
14: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
13: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
14: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
20: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
16: Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
21: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
22: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
23: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: We bladeren in het Oostends woordenboek en Roland, we komen daar het woord schutteldoek tegen.
24: Ja,
13: misschien toepasselijk op dit uur van de dag?
24: Ja, wel, de schutteldoek, ja. Er zijn veel mensen die de vaten moeten doen, vroeger uitsluitend de vrouw. Nu ook de man kan ervan meespreken. De schuttels doen, dus de vaat doen. En dat gebeurt met de schutteldoek. Een schutteldoek, wel, dat is dus een wasdoek, een vaatdoek. Men zegt ook schuttelvodde. En er is een leuke uitdrukking mee. Dus in de plaats van hou je mond, als men zijn mond kan voorbijpraten, kan men zeggen, vaag maar je mond af. Maar men kan ook zeggen, pak de schutteldoek en vaag je mond af.
13: Het is een vertaling in feite van het Nederlands schoteldoek, schotelvod,
24: ja,
13: naar
24: ja,
13: schutteldoek.
24: Maar in Nederland zegt men vaatdoek.
13: Ja.
24: Schutteldoek, schuttelvodde.
13: Tot zover het Oostends dialect.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
13: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
13: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
13: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
13: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
13: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
13: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
13: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
10: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
13: U ziet dat helemaal zitten?
10: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
13: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
10: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
13: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Ostends schepen.
10: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
8: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
12: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
14: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
13: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
13: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
13: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier

0: kampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking, Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.

0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
16: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
18: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
19: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
20: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Dirk Berends, er zijn ooit nog autosnelheidswedstrijden geweest in Oostende.
22: Dat klopt. In de Belle Époque-periode was er elke zomer afspraak voor La Semaine d'Oostende. En de wagens kwamen voorbij aan Petit Paris. De wedstrijd bestond uit een parcours van 400 kilometer. Eigenlijk 12 ronden van telkens ongeveer een 33 kilometer. Men vertrok ongeveer waar nu de Koninklijke Villa is. En men stormde naar Nieuwpoort toe. Juist voor Nieuwpoort draaide men af langs het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En dan vervoegde men weer de Torrelse Steenweg ter hoogte van Snaaskerke. En zo kwam men Petit Paris binnen via een stadsvilla die ik me nog van in mijn jeugd herinner. De stadsvilla met heel veel beelden op. En die heette toen Karel de Stoute op de hoek van de Torrelse Steenweg en de Koninginnenlaan. Het beeld dat ik voor mij heb, uiteraard uit een magazine, is die van de zekere Giappone, die met een Lion Peugeot, zoals men dat toen heette, de race gewonnen had in 1909.
21: Meer dan 100 jaar geleden, wat waren de snelheden van die wedstrijden?
22: Dat is echt ongelooflijk. Ik dacht eerst, ja, dat is al 20, 30, 40. Nee, de exacte gemiddelde snelheid was 87,5 kilometer per uur voor de winnaar.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
21: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
21: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
21: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquenie.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
3: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
5: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, ja, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
9: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
25: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
25: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
25: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
25: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
25: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
25: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
25: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
12: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
25: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
25: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
25: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
25: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
25: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
25: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
25: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
25: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
25: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
25: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
25: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
18: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
19: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
20: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
8: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
25: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
7: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
26: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
25: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
26: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
25: U ziet dat helemaal zitten?
26: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
25: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
26: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
25: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
26: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
2: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
15: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
16: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Roland de Sterk heeft het vandaag over een speciaal Oostends dialectwoord.
22: Beste mensen, vandaag wil ik het hebben over een bepaalde vorm van feesten, namelijk het overdrevene met een drinkgelag en zwelgpartij en misschien wel een orgie daarbij. Wij noemen dat in onze streektaal een zwinneprocesje. Dat is dus een bacchanale, een uit de hand lopend drinkgelag. Het woord is zeker goed gekozen. Het is met veel zin voor ironie gekozen procesje. Een processie dus, een christelijk geïnspireerde voettocht of beettocht dus. Maar dat het woord zwinnen daaraan geplakt wordt, is zeker van vindingrijke oorsprong. Dat alweer een zwinneprocesje geweest bij ze gebeuren, klinkt bijzonder goed. Dat doet mij ook denken aan wat hier dichtbij aansluit, als men het smalend wil hebben over een gebeurtenis die men minacht, dan kan het klinken, nee, de procesje passeert. En samenstellingen met zwin zijn schering en inslag. Ik noem, dat zijn zwinne manieren, dat is een zwinne mulle. En ik vernoem ook het werkwoord zwinnen, wat betekent zich onbehoorlijk gedragen, in zonderheid met veel drank erbij.
24: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
25: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
25: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
25: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
25: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
25: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
25: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
18: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
25: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
18: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
25: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
18: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
25: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
18: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
25: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
18: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
25: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
18: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
25: Dat is op een bepaald moment gestopt?
18: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
25: Wat is er nu geworden van het zwembad?
18: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
7: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
8: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kursaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
9: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
11: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
11: Ook met de levering

0: basketbalcompetitie kon Kortrijk Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
1: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking, Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
3: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook

0: gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Jullet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reivij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reivij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerken. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerken zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurszaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
8: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
9: Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
1: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
10: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
10: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
13: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
16: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Guy de Lange, wat kunt u ons vertellen over de Sint-Petrus en Pauluskerk in Oostende?
20: Ja, de Sint-Petrus en Pauluskerk is bij de plaatselijke bevolking toch beter gekend als de Grote Kerken of Pier en Pol. De kerk werd in 1906 feestelijk ingewijd, omdat de vorige kerk, de Sint-Petruskerk, in 1896 afbrandde. Voor de bouw van de nieuwe kerk had koning Leopold II toch wel zijn zegje, want hij was van oordeel dat de monumentale kerk toch goed moest gezien worden voor de toerist die dan hoofdzakelijk per trein Oostende bezocht. Daarvoor werden een paar huizenblokken afgebroken en creëerde men een open ruimte, een plein, voor de monumentale kerk. De architect, niet van de minste, Louis de la Sancerie, die ook het station van Antwerpen tekende, stond in voor het ontwerp van de nieuwe kerk en vond zijn inspiratie in de Dom van Keulen en de Votivkirche in Wenen. De neo-gotische kerk, in de vorm van een Latijns kruis, met twee torens van ongeveer 72 meter hoog, was het uitgangsbeeld voor de toerist die Oostende binnenkwam. De kerk heeft veel geleden door de twee oorlogen en in de jaren 50-60 werden nieuwe glasramen geplaatst van de hand van Michel Martens uit Varsenaren. 1960 werd de kerk beschermd als monument en werd gerestaureerd volledig in drie fases in de laatste helft van de 20e eeuw.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
13: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
7: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
8: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
11: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
11: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
11: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
11: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
14: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
18: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
19: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
20: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
20: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
20: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
20: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
20: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
20: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
20: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
20: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken.
22: Koga Baulier.
23: Ik ben David Nasus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Peter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio,
4: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
4: Regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
10: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
10: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
14: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
18: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd

0: zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de

0: Ed van Ensor, Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
1: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
2: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
3: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
5: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
6: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
5: U ziet dat helemaal zitten?
6: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
5: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
6: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
5: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
6: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
5: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Regionieuws.
7: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van het toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
13: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
7: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
8: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
3: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
3: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
13: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Dat is eigenlijk een manier om, meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
20: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
20: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
20: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
20: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
6: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
7: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
20: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
20: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
20: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
1: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
1: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
1: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
12: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
13: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
20: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
20: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
20: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
20: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
20: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
20: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
20: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Kluik, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
6: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
6: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
12: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
13: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
14: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
6: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
6: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
6: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
20: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
21: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen.

0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
1: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
1: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
9: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
0: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
9: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
0: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
9: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
9: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen.

0: samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
9: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
17: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
18: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
19: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
9: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Engels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerst